0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag is natuurlijk weer een nieuwe dag en die begint altijd extra vroeg. Tenminste, voor mij wel, want ja, het is een paar minuten over zes en ik zit al in de studio. Dus ik heb een ontbijt al gehad. Ik heb mijn fetus had ik ook snel gestrikt. Ik had de kleren alvast klaargelegd. Dat doe ik altijd de dag voordat ik zo vroeg moet opstaan. Want anders dan sta je zo lang voor de kledingkast. En dan is het toch handiger als je dat de dag ervoor alvast even geregeld hebt. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor vandaag. Maar ik denk, aan de andere kant van de radio, ja, misschien dat je echt pas net wakker bent. En dat je denkt, maar Joni, zo wat vrolijk, zo even rustig aan. Ik ben er pas net een paar seconden. Ja, maar goed, mijn wekker gaat natuurlijk eerder, hè? Dat heb je af en toe. Ja, dus ik ga ervoor zorgen dat jij thuis ook lekker op gaat staan. Dat gaan we natuurlijk doen met een aantal vaste onderdelen van de ochtendshow. Wat dacht je bijvoorbeeld van de sprookjesboom? Die straks voorbij komt. We hebben de superhit die we moeten laten horen. De ontbijttip. We gaan prijzen weggeven. Dat hoort natuurlijk allemaal bij de ochtendshow. Maar dat gaan we niet allemaal meteen nu doen. Nee, want dat zou wel heel enthousiast worden over een paar minuten over zes. Nee, die ochtendshow duurt tot 9 uur. Dus we hebben uitgebreid de tijd. Laten we dan maar eens eventjes iedereen ook echt gaan wakker maken. Die muziek van de Droomvlucht was leuk, maar we gaan nou het tempo een beetje opvoeren. En dat gaan we vandaag als allereerste doen met Kinderen voor Kinderen.

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval. Oh, mijn schema is heel druk.

0: Je hoorde net een heel bekend Disney-liedje hier op Hallo Kids Radio. En misschien dat deze ook wel bekend is bij jou. Dit is namelijk het liedje wat we gebruiken voor de ochtendgymnastiek. Ja. Zometeen even 2 minuten bewegen in de vroege ochtend. Let op, hè, daar komt-ie.
1: Ezeltje, strekje.
0: Nou, de swingende muziek gaat al een beetje aan. Zorg er even voor dat je goed klaar staat. Dat je nergens tegenaan kan komen per ongeluk. Niet dat je straks tegen de punt van de tafel aankomt of... Je glas drinken. Je glas drinken moet natuurlijk ook niet omvallen. Want dan gaan we bewegen in de ochtend. En we moeten even onszelf goed wakker maken. Dus wat we even gaan doen. We gaan even onze armen wijd doen. Ja, dat je een beetje een soort propeller bent. Want we gaan even draaien als een propeller van een helikopter. Dus dat je hem zo naar links draait en dan naar rechts draait. Maar wel met je armen wijd. Dan ben je alvast een beetje goed aan het warm draaien. En het kan zomaar zijn dat het voelt alsof je armen steeds zwaarder worden. Want je hebt je armen natuurlijk al een tijdje omhoog. Oké, en stop. Die voel ik al wel. Gaan we nu onze schouders even doen. Gaan we ze naar boven en naar beneden doen. Doen we 7 keer. Let op, komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5. 6 en de laatste, 7. Heel goed. Hebben we onze schouders wel een beetje gehad. Onze heupen hebben we ook al gehad met het draaien. Dan is het nu de beurt aan onze voeten, want die zijn ook belangrijk. Gaan we even op onze tenen staan. Ja, heel goed op je tenen staan. Je hem helemaal voelt strekken zo je voeten. Ja, heel goed. En nou komt het. Een klein beetje door je knieën, terwijl je op je tenen staat. Kan dat? Oeh, voorzichtig niet vallen. Oh. Ja, en dan weer even helemaal terug omhoog. Ja, benen weer strekken. Heel goed. En dan mag je weer op je voeten gaan staan. Gaan we nu een beetje hetzelfde doen, maar dan gaan we nu op onze hakken staan. Dus je doet je tenen omhoog en dan op je hakken staan van je voeten. Ja, voorzichtig. Dit is wel iets moeilijker dan op je tenen staan, merk ik. En ook nu gaan we een klein beetje door onze knieën. Ja, op. En dan weer omhoog. Ja, heel goed. Mag je gaan staan. Dan gaan we even een grote cirkel maken. Mag je armen helemaal, ja, goed zo, helemaal naar boven. Ja. En dan doen we langzaam uitademen als we onze armen weer naar beneden doen.
2: Dank u wel.
0: Nou. En dan is hij alweer klaar. De ochtendgymnastiek van vandaag. Goed dat je hebt meegedaan. En ik hoop natuurlijk dat je elke ochtend meedoet met de ochtendgymnastiek. Want het is natuurlijk belangrijk om goed wakker te worden. En dat kan je natuurlijk doen met de ochtendgymnastiek met dit liedje. Maar je kan natuurlijk ook nog dansen op allerlei andere leuke liedjes.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens... Hé, waar zijn jullie nou? Ah, daar zijn jullie weer. Oh, kijk, de schatkaart. Daar heb ik nog wel een goed verhaal over. Want de reus had op een dag deze kaart gevonden en zou schatrijk worden, dacht hij.
1: 5 stappen rechts. 1, 2, 3. Wat kwam er ook weer naar 3? En 4 natuurlijk, hè. 1, 2, 3, 4.
2: Oh, sorry zeg.
1: Ga weg, ik kom voor de schat. Laat mij erdoor, of anders...
2: Sjoet. Goed. Je mag doorlopen naar de schat. Maar eerst moet je 3 vragen beantwoorden.
1: Goed.
2: Maar als je ook maar 1 fout maakt, ga je weer naar huis.
1: Ja, schiet maar op. Vraag 1.
2: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Huh?
2: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Hoe moet ik dat nou weten? 10?
2: Fout. Wegwezen jij. Ruik ik dat goed? Staat er iets in de fik?
1: Ik ben er. Stomme draak.
2: Ja.
1: Bijna had ik de schat.
2: De schat?
1: Maar... ik wist de vraag niet, hè?
2: Wat voor vraag was dat dan?
1: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Oh.
1: Dat weet toch niemand? Alsof ik dat ooit al een keer gedaan.
2: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas? Zo moeilijk is dat toch niet? Goedemiddag.
3: Oh, hallo.
2: Ik kom voor de schat.
3: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Precies 1. Want met 1 hele grote druppel is het glas meteen vol. Dan kan ik niet naar de schat.
3: Stop.
2: Oh.
3: Ik stel 3 vragen. Wie is dicht als hij open is?
2: Laat me even denken. Wie is dicht als hij open is? Ik weet het, de brug.
3: Waarom?
2: Als de brug open is, kan je er niet overheen lopen. Dan is de brug dus open, maar ook dicht.
3: Goed.
2: Geniaal!
3: Laatste vraag. Wat denk ik nu?
2: Wat denk ik nu? Dat is niet eerlijk. Hoe kan ik nou weten wat jij denkt?
3: Fout!
2: Dat denk ik niet. Wegwezen jij.
4: In het bos, daar pluk ik bloemen, tot een bos, in het...
2: Jij gaat natuurlijk weer naar je grootmoeder.
4: Ja, maar eerst ga ik nog even naar de draak.
2: Voor de schat zeker. Dat lukt je nooit. Oh. Je krijgt 3 vragen, maar die laatste die raad je nooit.
4: Hé, uw staart brandt.
2: Wat? Oh ja.
5: Brand!
3: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas?
4: Ik weet het. 1. Als de druppel maar groot genoeg is.
3: Wie is dicht als hij open is?
4: Weet ik ook. De brug.
3: En? Wat denk ik nu?
4: Je denkt natuurlijk dat ik hier ben om de schat te pikken.
3: Ja?
4: Maar dat is helemaal niet waar. Ik kom hier voor jou. Kijk eens. Hier is een bosje bloemen. Omdat ik je zo aardig vind.
3: Wat ontzettend lief. Jij bent voor mij pas een echte schat.
4: Dankjewel. Gaan we dan straks knikkeren?
3: Ja, met parels uit de schatkist. En jij mag ze na afloop allemaal hebben.
4: Leuk! Dan maak ik er een parelketting van. Voor grootmoeder.
0: En zo kreeg de oma van Roodkapje die middag een prachtige parelketting. Gewoon omdat Roodkapje liever een nieuw vriendinnetje had dan een schat. En samen beleefden ze nog vele avonturen. Maar dat is weer...

Muziek van Luna Sabella op Hallo Kids Radio. Nou gaan we vandaag en morgen nog twee keer een heel leuk boek weggeven wat hier in de studio ligt. Wat gemaakt is met het leuke onderwerp wat past bij de Kinderboekenweek. Het boek heet namelijk Pep en het zingende scheetkussen. En nou is het nog vroeg, maar ik heb geregeld dat ik straks de illustrator mag gaan bellen. Ja, dat is die meneer die alle plaatjes heeft gemaakt uit het boek. Want kijk, weet je, het is super interessant om een schrijver te interviewen. Absoluut. Hè? Van, hè, hoe kom je bij het idee voor het schrijven? En hoe lang heb je erover gedaan? Maar soms is het toch ook wel eens leuk om te weten hoe dat dan is voor die persoon die de plaatjes maakt. En ik kan je verklappen, dit boek wat je deze week kan winnen staat echt vol met plaatjes. Dus hopelijk heb ik Job zometeen aan de telefoon. Die heeft namelijk getekend met dit boek. En ik kan je wel verklappen, het is niet dezelfde Job hoor, als DutchTuber. Nee, dat is een hele iemand andere. Ik weet niet of die heel goed kan tekenen. Maar liedjes maken, dat kan die in ieder geval wel.

0: Het is alweer een tijdje geleden dat dit een hele grote hit was. Maar het leuke daarvan is wel dat iedere keer als je op een feestje bent met papa's en mama's of met kinderen, dan kennen ze toch allemaal dat dansje van de kabouterdans. Ik ben benieuwd of dat bij de platenkast ook zo is.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want de platenkast van DJ Arnoud is weer heel wat anders. Daar gaan we altijd terug in de tijd. Maar wel een klein beetje met hulp, namelijk met een thema. En deze week is dat het thema de Beatles. Nou is DJ Arnoud deze ochtend er niet bij. Dus ik moet heel eerlijk toegeven dat ik eigenlijk niet helemaal goed gecontroleerd heb of de liedjes die ik had uitgekozen van de Beatles of hij die al gehad had deze week. Ja, een beetje dom achteraf bedenk ik me nu. Nou, moet ik misschien hem straks maar even een berichtje sturen. Maar dan ga ik in ieder geval de eerste ronde alvast laten horen. De Beatles, natuurlijk een grote bekende band uit Engeland. Ze begonnen in de jaren 60, al lang geleden. Hebben het een tijdje volgehouden. Op een gegeven moment gingen ze allemaal hun eigen weg. Maar die liedjes, die hoor je nog steeds regelmatig overal en nergens voorbij komen. En dus ook vandaag bij Hallo Kids Radio. We gaan luisteren naar het liedje dat heet Hello Goodbye. En dat bedoelen ze eigenlijk, ja, hallo, leuk dat je er bent. En ja, wat jammer dat je weer gaat.

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: Muisjes, Jul en Julia maken hartstikke leuke liedjes. En dan is het nu de hoogste tijd voor de prijsvraag. Ik had net al even verklapt, hè. Straks gaan we bellen met de man die alle tekeningen heeft gemaakt van het boek wat hier in de studio ligt. Want wat kan je deze week winnen?
1: Win het boek Pep en het zingende scheetkussen.
0: Ja, is een bijzonder leesboek. Pip en het zingende scheetkussen. Dus dat ligt hier in de studio. En ik kan alvast een klein beetje voorlezen wat daar op de achterkant staat. Er staat namelijk, de vader van Pep heeft de allerleukste baan. Hij heeft namelijk een scheetkussenfabriek. Maar op een dag wordt er iets gemaakt in die fabriek wat geen normaal scheetkussen is. Oei, oei, oei, oei. Ja, hoe loopt dat af? Ja, ik ga het natuurlijk niet verklappen, want het is juist leuk als jij dan het boek misschien wel wint. En dat je het dan dus zelf kan lezen. Een leuk boek voor iedereen die wel een beetje van flauwe grapjes is, volgens mij. Want scheetkussens horen daar toch ook wel weer bij. En iemand die zegt, nou, ik zou het toch wel leuk vinden als de boeken die ik lees, dat daar toch af en toe nog plaatjes in staan. Dit boek kan je vandaag winnen bij Hallo Kids Radio, maar daar moet je wel wat voor doen. Want ik heb een prijsvraag en de vraag is... Ja, eigenlijk niet zo heel moeilijk. Tenminste, als je goed hebt opgelet. Want ik heb, volgens mij heb ik het net al een keertje verklapt. Maar sowieso, deze hele week heb ik al vaker het goede antwoord van de prijsvraag van vandaag verklapt. Dus ik hoop dat je goed hebt opgelet. Want de prijsvraag van vandaag is als volgt. Hoe heet het kinderboekenweek liedje wat Kinderen voor Kinderen heeft gemaakt? Dus nog een keer. Hoe heet het kinderboekenliedje wat dit jaar Kinderen voor Kinderen heeft gemaakt? Is dat A, gruwelijk eng? Of is dat B, giga groen? Of is dat C, spot aan? Dus hoe heet het liedje wat Kinderen voor Kinderen heeft gemaakt dit jaar voor de Kinderboekenweek? Is dat A, gruwelijk eng? Is dat B, giga groen? Of is dat C, spot aan? Nou, als jij het antwoord weet, stuur dat dan snel in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want dan maak je kans op dit superleuke boek.
1: Win het boek Pep en het zingende scheetkussen.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is inmiddels een paar minuten over zeven. Dus als je nu naar buiten kijkt... Ja, dat oogt nog wel eens ochtend, toch? Ja, iedereen begint langzaam wakker te worden. Hier bij de studio staan de lampen natuurlijk al best wel een tijdje aan. Maar ja, ik kan ook zo een klein beetje, als ik door het raam heen kijk, zo bij de buren naar binnen kijken. Of, nou ja, niet helemaal naar binnen, maar bij de straat. En ik zie dat daar langzaamaan ook de lampjes aangaan. Want ja, de ochtendshow begint al om 6 uur. Maar ik weet dat lang niet overal alle wekkers al aangaan om 6 uur. Dus misschien dat jij thuis de radio pas net aan hebt staan. Als dat zo is, nou dan een hele goede morgen. Want ik wil er natuurlijk voor zorgen dat je lekker opstaat. Lekker vrolijk opstaat als je vandaag naar school moet. Ook als je misschien een studiodag hebt. Want als je een studiedag hebt, dan ga je misschien wel iets leuks doen. Of misschien ga je vandaag even lekker met je benen omhoog. Die denkt, nou, ik ga vandaag helemaal niks doen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Mag je zelf kiezen op een studiedag. Maar ik denk dat de meesten toch echt wel vandaag naar school moeten. Dus ik ga zorgen voor die leuke muziek. En natuurlijk ook voor een hele hoop andere dingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de ontbijttips? Komt straks. We gaan zingen voor de jarigen. Altijd heel belangrijk natuurlijk. Elke dag zingen we speciaal voor de jarige Joppe. Dus ben je vandaag jarig, dan zet die radio straks even wat harder. En natuurlijk ook weer een prijsvraag. Ik heb hem net al eventjes gesteld. Maar ja, zoals ik al zei, als je pas net wakker bent en de radio net aan hebt staan, dan heb je hem gemist. Dus vandaar dat we hem altijd nog eventjes herhalen, net na de jarige. Dus dat komt helemaal goed. Dat is allemaal zometeen, maar eerst maar eens eventjes iedereen die pas net de radio heeft aanstaan. Even, ja, waar luisteren we ook alweer naar? Ja, kijk, ik weet het wel. We luisteren naar de ochtendshow, want die presenteer ik. Maar misschien denk je wel, ik hoor iemand kletsen op Hallo Kids Radio. Wie is dat? En hoe heet dat programma dan? Nou, daar hebben we een speciaal liedje over. Handig, hè?

0: Dat was een liedje van Meadow hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de ontbijttip.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, dat heb ik. En vandaag heeft de ontbijttip alles te maken met een banaan. Maar ook met pindakaas. Ja, het is een combinatie die heel vaak gemaakt wordt. En dit is een lekkere combinatie om te eten, maar ook om te drinken. En dan denk je misschien wel, huh? Pindakaas drinken? Ja, dat kan. Ik weet het, is een gek idee, maar het kan echt. Wat heb je namelijk nodig? We gaan een smoothie maken. Dus je hebt nodig zo'n grote blender. Nou, daar doe je even één banaan in. Zonder schil natuurlijk. En alvast in wat kleinere stukjes breken. Maar je hoeft hem nog niet helemaal klein te snijden. Want ja, dat doet die blender straks voor je natuurlijk. Nou, dus die banaan die gaat erin. Dan doe je een flinke plens melk erbij. Dan ga je er ook een beetje chocola in doen. Maar niet chocola zoals de reep chocola. Maar gewoon een beetje cacao poeder. Dat is eigenlijk wat bitterder van smaak natuurlijk dan normale chocola. Dus een lepeltje cacao poeder gaat erin. Een lepel pindakaas gaat erin. En er gaat ook een klein beetje havermout in. Zodat hij wat zwaarder wordt op je maag. Dat je goed vol zit straks. Nou, doe je de deksel er bovenop. En dan gaat hij even flink husselen. En dan is hij klaar. En nou doe ik, ik weet niet hoe het bij jou zit als je af en toe een smoothie maakt. Maar als ik soms een smoothie maak, dan heb ik altijd een lepel bij de hand. En dan ga ik altijd eerst even proeven. Zo uit die blender. Dan moet natuurlijk wel de blender uitstaan, hè? Dat lijkt me logisch. Maar dan doe ik de deksel eraf, ga ik even proeven. Dan denk ik, nou, moet er nog een beetje meer van het een of het ander bij? Misschien een beetje meer pindakaas. Of misschien moet er toch nog een extra banaan in. Kijk, dan kan je dat nog doen. Want als je namelijk eerst alles in de glazen hebt geschonken. En je denkt daarna, ja, had nog wel een beetje pindakaas bijgekund. Ja, dan moet je alles weer terug doen. Dan duurt het veel langer. Dus dit is toevallig een hele handige tip. Maar eigenlijk heb je dus maar nodig niet zoveel ingrediënten. Een banaan, een beetje melk. Je hebt nodig een grote lepel pindakaas. Je hebt nodig een wat kleinere lepel cacao poeder. En een beetje havermout. Nou, en daarmee kan je dus al zo'n hele lekkere smoothie maken. En dan wordt hij zo'n mooie zomerse lichtgele kleur.

Dat was een liedje wat een tijdje terug een superhit te pakken had. Namelijk Rutger van Barneveld. Het is hem één keertje gelukt tot nu toe. En er zijn sommige artiesten, ja, die hebben hem al vaker voor elkaar gekregen. Wat dacht je van Job Dutchtuber, maar ook Meadow, ook K3. Die hebben al meerdere superhits op hun naam staan. En ik ben heel benieuwd welke dat volgende week gaat worden. Gaan we natuurlijk nog niet nu al over nadenken. Nee, want het is pas donderdagochtend. Zou jammer zijn als we nu al met één been in volgende week staan. Want de superhit van deze week is ook hartstikke leuk.

Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen op de radio. En dat is natuurlijk een hartstikke leuk liedje. Maar straks is het even de hoogste tijd om te stoppen met liedjes draaien. Want straks mag ik namelijk iemand van alles nog wat vragen. Dat is namelijk Job Krijkamp. En Job Krijkamp heeft meegewerkt aan de prijs van deze week. Namelijk Pep en het Zingende Scheetkussen. Een superleuk leesboek. En Job heeft dus alle plaatjes gemaakt. Zometeen ga ik hem van alles nog wat vragen. Maar eerst gaan we nog even naar K3 en straks zingen voor de jarigen.

0: K3 met Superheld op Hallo Kids Radio. De hoogste tijd om eens even te gaan zingen.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 8 oktober. Dus ben jij vandaag jarig, dan gaan we natuurlijk ook heel hard speciaal voor jouw verjaardag zingen. Zo weet ik bijvoorbeeld dat vandaag Kiki jarig is. Kiki, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En ik moet meteen even iets goed zetten. Ja, want ik ben er namelijk achter gekomen dat er een foutje staat op onze verjaardagskalender. Ja, er staat namelijk op dat mama Leonie vandaag jarig is. Mama Leonie die helpt ons ook regelmatig met sminken. Altijd hartstikke gezellig als ze er is. En dan soms hebben we wel eens evenementen gehad rond haar verjaardag. Dan kwam ze altijd met iets lekkers aan. Alleen, ze was gisteren jarig. Ja, ik heb een klein foutje gemaakt op de verjaardagskalender. Dus ik heb het meteen weer aangepast. Dus mama Leonie, sorry dat we gisteren vergeten zijn voor je te zingen. Ik hoop dat het gisteren een hele leuke verjaardag was. Dat zou natuurlijk wel goed zijn gekomen. Dat denk ik wel, want ja, feestvieren blijft natuurlijk altijd heel erg leuk. Maar dan gaan we gewoon speciaal vandaag nog even inhalen. Dus we gaan zingen speciaal voor jarig Job, mama Leonie. En natuurlijk ook voor Kiki. Lang zal ze leven, zo hard als we kunnen. We gaan gewoon iedereen wakker maken met dit liedje.

0: als je stiekem playbackt.
1: Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen. Natuurlijk gemaakt voor de Kinderboekenweek. En weet je wat nou zo leuk is van die Kinderboekenweek? Is dat er ook altijd thema's bij horen. Dit jaar natuurlijk het thema Spot aan. En een aantal boeken worden daarvoor in het zonnetje gezet. En één van die boeken heb ik nu in mijn handen. Dat is namelijk het boek Pep en het zingende scheetkussen. Die kan je de hele week winnen hier bij Hallo Kids Radio. Maar ik dacht, weet je, het is leuk om er natuurlijk zelf wat over te vertellen. Zeker in de prijsvraag. Maar hoe leuk is het om ook eens even iemand te wat later te vertellen die er ook echt aan meegewerkt heeft. Dus als het goed is, heb ik Job aan de telefoon. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Zeg Job, jij hebt een belangrijke taak gehad bij dit boek. Want dit boek is namelijk geschreven door Annemarie van der Eem. Maar jij bent degene die de plaatjes heeft gemaakt.
2: Ja, klopt. Ik heb alle tekeningen gemaakt voor het boek.
1: Is natuurlijk ook een hartstikke belangrijke taak. Zeg, en Job, het heeft een hele mooie voorkant. Maar het heeft ook mooie plaatjes aan de binnenkant. Hoe ga je dan eigenlijk te werk als iemand aan jou vraagt, joh, wil jij voor mij de plaatjes maken van zo'n boek?
2: Begin ik eigenlijk altijd eerst met de voorkant. Die moet als eerste af. Dus dan begin ik met een heel simpel schetsje. Mm-hmm. En dan heb ik ook nog helemaal niet het hele verhaal gelezen. Maar dan krijg ik wat tips op die schets van de uitgever en de schrijver.
1: Ja.
2: En dan ga ik hem vervolgens verder uitwerken op mijn iPad. Daar teken ik heel veel op namelijk. Daar heb ik een pennetje bij. En dan werk ik hem verder uit met kleur en krijg ik daar weer tips op. En uiteindelijk wordt het de voorkant zoals die is.
1: Maar dat lijkt me best lastig, want je zei dus net dat je het hele boek dan dus nog niet gelezen hebt. Dus hoe bedenk je dan van, nou, dit zou het ongeveer wel kunnen zijn, de voorkant?
2: Ja, dan zijn meestal de eerste paar hoofdstukken zijn al wel af.
1: Ja.
2: En de schrijver heeft al wel bedacht waar het verhaal over gaat en waar het ongeveer naartoe gaat.
1: Mm-hmm.
2: Ik weet al wie de hoofdpersoon is. En ik wist al van Lala, het zingende scheetkussen. En dat is ook meteen het belangrijkste. Dus dat moet dan op de voorkant.
1: Ja. Ja, daar heb je wel een gelijk in. Ja, dat is logisch. Ja, dat zou natuurlijk heel gek zijn als je niet het belangrijkste gedeelte op de voorkant zet. Ja, kijk,
2: ja precies.
1: Ik weet allemaal niet zo goed hoe dat werkt. Maar als ik dit zo hoor, denk ik, ja, dit had ik eigenlijk zelf natuurlijk stiekem ook wel kunnen bedenken. Maar daarom is het zo handig dat ik jou aan de telefoon heb. Maar Job, je hebt dan dus de voorkant gemaakt. Maar als ik door het boek heen blader, dan zitten er ook heel veel plaatjes in. Hoe doe je dat dan?
2: Ja, het zijn er heel veel. Het zijn er wel 150
1: zo.
2: Aan de binnenkant. Ja, het zijn er echt heel veel. En dan is meestal het hele verhaal al wel af. En die ga ik dan heel goed lezen en heel goed nadenken waar ik plaatjes bij wil maken. En die lees ik soms wel 3 keer dat verhaal, want ik moet echt goed weten wat er allemaal in gebeurt. En dan ga ik al die tekeningen ga ik schetsen en die stuur ik dan ook allemaal in 1 keer naar de uitgever en de schrijver. En dan krijg ik weer tips op en dan ga ik ze allemaal uitwerken.
1: Het klinkt
2: en
1: wel
2: dat
1: als
2: doe ik
1: een...
2: dus allemaal... Op mijn iPad, ja.
1: Maar dat klinkt wel als best wel een best wel lastig iets. Want ja, wat nou als iemand tegen jou zegt, ja, is hartstikke mooi, maar begin maar helemaal opnieuw.
2: Ja, dat is een risico. Dat kan gebeuren.
1: Oh.
2: Maar daarom schetsen we altijd eerst. Dus de uitgever en de schrijver hebben altijd wel een goed idee van wat ik ongeveer ga maken.
1: Mm-hmm.
2: Maar het kan zijn dat als je begint met uitwerken, dat de stijl niet helemaal is wat de schrijver had bedacht.

0: dag bij het boek. En daarom maak je soms ook van tevoren een proefillustratie. Dat heb ik voor dit boek ook gedaan. Dus dan werk ik er alvast één uit.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze zien hoe het wordt.
1: Oh ja, dat is wel slim. Ja, want anders inderdaad heb je alle plaatjes gemaakt en krijg je daarna te horen, leuk, maar dit wordt hem niet. Doe maar opnieuw beginnen. Ja. Nee, dat is wel slim. En de plaatjes in het boek zijn allemaal zwart-wit. Mag je dat bijvoorbeeld ook bepalen? Of bepaalt dan zo'n schrijver dat? Van die zegt, ik wil graag dat, puntje.
0: Nee, of ze zwart-wit zijn of kleur, dat bepaalt meestal de uitgever.
1: Oh ja.
0: Omdat de schrijver heeft hierbij wel aangegeven, Annemarie heeft aangegeven, dat ze heel veel plaatjes wilde.
1: Oh.
0: Dat het zo'n soort boek wordt, dat is heel leuk. En dan gaat de uitgever nadenken over wat is haalbaar en wat wordt nog een betaalbaar boek.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Als er zoveel plaatjes in zitten, dan kiezen ze vaak voor zwart-wit.
1: Ja, maar ik vind het stiekem wel slim bedacht door van Annemarie. Want ja, ik heb er al meerdere keer doorheen gebladerd. Het ziet er echt uit als een heel leuk boek om te lezen. Ook al misschien een beetje een gek boek. Want laten we eerlijk wezen, een scheetkussenfabriek. Ja, dat is niet een onderwerp waar je dagelijks boeken over kan lezen. Dus die plaatjes zijn volgens mij wel extra belangrijk.
0: Ja, zeker. Ja, je moet heel duidelijk maken hoe dat er allemaal uitziet.
1: Nou, Job, we kunnen hier nog hartstikke lang over kletsen. Maar eigenlijk wil ik gewoon graag dit boek alweer aan iemand weggeven. Want ik weet zeker dat er nu heel veel kinderen aan de andere kant van de radio zitten te luisteren. Die denken, ja, maar nou klinkt het boek zo interessant, zo cool. Nou wil ik hem ook hebben. Dus Job, ik wil jou graag bedanken voor dit gesprek. Ik ga ervoor zorgen dat ik er straks weer eentje weggeef aan een van onze luisteraars. Dank je wel dat je wat meer wilde uitleggen hoe dat gaat. Want ja, we hebben toch vaak een schrijver aan de telefoon. En nu is een keer iemand die de plaatjes maakt. Is toch ook wel een bijzonder proces. Dus Job, als je straks weer een ander boek gemaakt hebt, mag ik je dan weer bellen?
0: Tuurlijk, altijd.
1: Nou, helemaal gezellig. Dank je wel Job voor het gesprek en tot de volgende keer.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
2: En dat doen we ook de koprol.

0: sportaan.
1: Dirk Schelen heeft samen met Tonkie en Jack ook een liedje gemaakt voor de Kinderboekenweek. Leuk natuurlijk om die te laten horen. Net hebben we trouwens kunnen luisteren naar de uitleg van Job. Want Job Krijkamp die heeft namelijk het boek wat ik nu in mijn handen heb getekend. Want iemand anders heeft het dan weer geschreven. Dat was dan weer Annemarie. Maar leuk om te horen hoe dat nou allemaal precies gaat. Hè? Zo'n proces van ja, hoe bedenk je nou die plaatjes? Want kinderen willen vaak altijd graag veel plaatjes in boeken. Dus leuk dat we daar net even naar konden luisteren. Maar ik snap ook wel dat je denkt, ja leuk, maar ik wil eigenlijk gewoon nog even die prijsvraag horen. Want ik wil graag het goede antwoord insturen, zodat ik met dat boek aan de slag kan. Dat hij daar straks binnenkort thuis op de mat valt. Nou, dat zou zomaar kunnen. De bedoeling is dat we de prijsvraag nog even gaan herhalen. Dus wil jij graag het boek winnen, Pep en het zingende scheetkussen, dan moet je nu even goed opletten. Want de vraag van vandaag gaat als volgt. Hoe heet het liedje wat gemaakt is voor de Kinderboekenweek door Kinderen voor Kinderen van dit jaar? Dus nog een keer, hoe heet het liedje van Kinderen voor Kinderen wat ze gemaakt hebben voor de Kinderboekenweek van dit jaar? Is dat A, gruwelijk eng? Is dat B, gigagroen? Of is dat C, spot aan? Nou, als je net al de radio aan had, dan heb je mij het goede antwoord al horen verklappen. Dus ik hoop dat je goed hebt opgelet. Als je het goede antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. En wie weet dat ik jou straks dan misschien wel aan de lijn heb.

0: Muziek uit Vlaanderen op Hallo Kids Radio. Muziek van Wyco. En we gaan nu richting de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, maar dan wel dus zonder DJ Arnoud vandaag. Die is er gewoon morgen weer op de radio. Maar het thema blijft wel hetzelfde. We hebben namelijk het thema in de platenkast van de Beatles. En ja, dat is lang geleden. De Beatles begonnen namelijk in de jaren 60. En ik heb een tip gekregen van een opa. Ja, dat vind ik dan wel weer leuk. Opa, even spieken of daar een naam bij staat. Nee, er staat geen naam bij. Maar er staat wel, ik ben de opa van Floris en Sjors. Nou, Floris en Sjors, wat lief dat jullie opa meedenkt met tips voor de platenkast. Want ja, de Beatles hebben heel veel liedjes gemaakt. En de opa van Sjors en Floris zegt ook wel, ja, we kunnen iedere keer natuurlijk wel een liedje uitkiezen wat we al vaker gehoord hebben van de Beatles. Maar is het niet leuk om eens een keer een liedje uit te kiezen wat we wat minder vaak horen? Niet alleen natuurlijk hier bij Hallo Kids Radio, maar ook op allerlei andere radiozenders. Toen dacht ik, ja, dat vind ik best een goed idee, maar dan moet je me wel even helpen, want dat weet ik niet zo goed. Nou, gelukkig wist de opa van Floris en Sjors hartstikke veel van de Beatles. Dus die heeft me verschillende opties gegeven. Van ja, je kan dit doen, je kan dit doen, je kan dit doen. Dus daar hebben we er uiteindelijk eentje van uitgekozen. En dat is er eentje waarbij ik heel eerlijk toe moet geven dat ik hem inderdaad daarvoor nog nooit gehoord had. Ja, maar dat is dan juist wel leuk, hè? Want daardoor leer je dus ook weer nieuwe liedjes kennen. En dan denk je misschien wel, leuk, maar wat voor liedje is het dan? Nou, het liedje heet Ticket to Ride. Dat betekent oftewel een ticket, nou ja, hè, een kaartje om een rondje te kunnen rijden. Dus met de trein of met de auto of met de bus. En daar hebben de Beatles een liedje over gemaakt. Zoals ik al zei, ja, ik kende hem dus nog niet. Maar misschien dat bij jou, bij papa en mama, of misschien bij opa en oma die ook zitten te luisteren, dat daar dan wel een belletje gaat rinkelen.

0: Lekkere muziek van K3 hoor je natuurlijk ook bij ons op Hallo Kids Radio. Want wat zouden we zijn zonder die liedjes van K3? Ja, dat zou dan toch niet helemaal kloppen, hè, met een kidszender. Ik kijk even naar de klok. Maar ik zie dat het al tijd is om eens even iemand te gaan bellen die heeft meegedaan met die goede prijsvraag. Want deze hele week kan je namelijk kans maken op een heel leuk voorleesboek. Nou ja, eigenlijk is het vooral een leesboek. Maar je mag papa of mama natuurlijk ook voorlezen. Want er staan ook mooie plaatjes in. Het boek heet Pep en het zingende scheetkussen. En dat kan je dus vandaag winnen. Maar morgen ook nog. Hè? Dus weet dat even. Als je hebt meegedaan en je denkt, hey, ik word niet gebeld. Dan kan het zomaar zijn dat je morgen misschien wel gebeld wordt. Wat gaan we doen? Nou, ik ga een telefoonnummer intoetsen. En dan hoop ik natuurlijk dat iemand aan de andere kant zit. En dan stel ik nog even een keertje de vraag. Want die heb ik natuurlijk net ook al gesteld. Maar ik wil altijd wel even ter controle weten of jij wel het goede antwoord weet op de vraag. Dus let op, even kijken voor telefoonnummer. Horen we al wat? Ik hoor nog niks. Oh ja, nou hoor ik iets. Ja. Spannend. Gisteren hadden we Sophie al aan de telefoon. En wie, oh wie, wordt het vandaag?
1: Goedendag. Dit is de voice.
0: Oh nee. Oh, alweer de voicemail. Jongens, waarom zitten jullie nou allemaal niet in de buurt van je telefoon? We hebben gisteren Sophie aan de telefoon gehad met mama Claudia. En die zei toen nog, ja, er komt toch wel heel vaak voicemail de laatste tijd op de radio. Maar ja. Kijk, daar kan ik natuurlijk niks aan doen. Dat moet wel opgenomen worden. Nou, dan gaan we nog even één keertje bellen. Ja, heb je nou meegedaan met de prijsvraag? Neem nou even die telefoon op. Want we bellen dit keer met iemand die uit Limburg komt. Dus denk je, hé, daar kom ik vandaan. Dan kan het zomaar zijn dat ik dus nu jou probeer te bellen. Voor de prijsvraag.
1: Goedendag.
0: Oh nee, jongens toch. Ja, je weet hoe het werkt, hè. Als we de voicemail hebben gehad, dan kan ik gewoon natuurlijk even vertellen wie we proberen te bellen. De vorige keer, begin deze week, gebeurde dat ook. Toen hebben we uiteindelijk alsnog contact gekregen met de winnaar. Dus hopelijk dat zometeen weer gaat gebeuren. Want ik probeerde iemand te bellen die uit Limburg kwam. Dat zei ik net al, om precies te zijn, uit Beek. Ik moest even opzoeken waar dat lag, maar dat ligt best wel ver onderin in Limburg. En die wist het goede antwoord op de prijsvraag. Dus ik ga eerst eens even vertellen wat het goede antwoord is. Daarna ga ik vertellen wie ik net probeerde te bellen. Want de vraag van vandaag was, hoe heet het allernieuwste liedje van Kinder voor Kinderen, wat ze speciaal gemaakt hebben voor de Kinderboekenweek? Is dat A, gruwelijk eng? Is dat B, giga groen? Of is dat C, spot aan? Nou, het goede antwoord, ja, ik heb het net een paar keer verklapt op de radio, is natuurlijk spot aan! Ja. Ja, en ik weet het. Het was wel een instinker, want er zijn een paar foute antwoorden binnengekomen. Ik heb een paar keer antwoord B gekregen. Maar Gruwelijk Eng en Giga Groen zijn ook allebei liedjes die gemaakt zijn voor de Kinderboekenweek. Alleen ja, dat was eerder. Ja, Spot Aan is het liedje van dit jaar. En ik probeerde dus net iemand te bellen. En dat was Maria. Maria die woont namelijk in Limburg in Beek en die wilde heel graag het boek winnen. Want, weet je wat ze namelijk zegt? Ze zegt, ik heb al deel 2, maar deel 1 niet. Dat heeft ze erbij getypt bij het prijsvraagformulier. Maria, dan weet je meer dan ik, want ik dacht dat het boek Pep en het zingende scheetkussen, dat er maar 1 was. Maar Maria zegt, ja, en ik heb dus deel 2. Nou, dan Maria, wens ik jou heel veel plezier met die prijs die je gewonnen hebt. Ik hoop dat we elkaar dan straks toch nog even aan de telefoon kunnen hebben, want ja, dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd waar deel 2 dan over gaat. Ja, maar goed. Maria, van harte gefeliciteerd. Bel vooral nog even terug als je daar de tijd voor hebt. Jij wint in ieder geval het boek van vandaag. En morgen maakt iedereen gewoon weer kans. Alleen weet wel, morgen is het vrijdag. Hè? Dus morgen is de laatste dag dat je dat boek kan winnen.

voor de bingamolen. Ik heb hem er even bij gepakt. Ik ben heel benieuwd welke eruit gaat komen. Want ja, liedjes van Kinderen voor Kinderen zitten er allemaal in. Maar dat zijn er een hele hoop. Dus ik ga altijd even heel hard slingeren. En dan kom ik erachter welk liedje we gaan laten horen zo meteen van Kinderen voor Kinderen. En ik hoop stiekem altijd dat het een liedje is die we niet zo goed kennen. Want ja, dan is het extra leuk dat dat liedje in het zonnetje gezet wordt. Dus ik ga eens eventjes draaien. En let op, daar komt ie. Hop. Oké, spannend. Vandaag is het tijd voor nummertje 14. Eens even kijken. Nummertje 14 op de lijst is een liedje. Oh, dit wilde ik vroeger altijd graag zijn. Het liedje heet Tweeling zijn. Ja, nou ben ik zelf geen tweeling, maar het leek mij altijd heel erg leuk. En ik weet dat er een aantal luisteraars zijn die wel tweeling zijn. Dus misschien dat die juist weer denken, nou, ik had liever toch graag een eenling geweest. Net zoals ik, dat je daarna een kleiner broertje of zusje hebt gehad. In plaats van iemand die precies dezelfde verjaardag heeft als jij. Maar het zal vast een leuk liedje zijn van Kinderen voor Kinderen.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag alweer donderdag. En ik heb al heel veel gedaan deze ochtend. We hebben lekker gezongen voor de jarigen. Ik heb een interview gehad met de tekenaar van het boek wat we deze week weggeven. En ik probeerde net Maria te bellen. Maar ik heb inmiddels contact gehad met mama. Want wat was namelijk het probleem? Mama die zat al in de auto richting werk. En Maria was nog thuis samen met papa. Maar ze zegt, volgens mij heeft Maria het wel gehoord. Ik denk dat ze er hartstikke blij mee is. Dus nou ja, dat is fijn natuurlijk. Wel natuurlijk meteen een tip voor iedereen die nu zit te luisteren. Als je meedoet met de prijsvraag, zorg wel even dat je het telefoonnummer opgeeft van de papa of mama die nog thuis is. Hè? Zodat jullie dan makkelijker kunnen bellen. Maar ik heb tegen de mama van Maria gezegd, geen probleem. Wij gaan die prijs gewoon naar jullie opsturen. Komt helemaal goed. En morgen is dus de laatste kans dat je een prijs wint. Tenminste, de prijs van deze week. Die hoort bij de Kinderboekenweek. Want volgende week, ja, dan is het weer tijd voor wat anders. En goed om te weten, volgende week beginnen de eerste herfstvakanties. Dus ik kan verklappen. Ik heb een leuke prijs geregeld. Ja, maar meer ga ik nog niet zeggen, want de prijs van deze week is ook leuk. Ja, tuurlijk, zeker. Zeg, zometeen is het natuurlijk tijd om nog eventjes snel iedereen naar school te gaan sturen. Zodat iedereen ook echt op tijd komt. Dus ik kan nog een verzoekliedje draaien. Stuur maar even door. Wat wil je nog graag horen zo vlak voor het naar school alarm? En dat mag dus van alles nog wat zijn, hè? Nederlands, Engels, misschien wel een Duits liedje. Of uit Vlaanderen. Of misschien ken je wel een heel leuk Frans liedje. Mag ook. Of een Spaans liedje.

Dat was vrolijke muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. Maar als we nu naar de klok kijken, dan zien we dat het toch echt de hoogste tijd is om iedereen naar school te gaan sturen. Ja, of je nou wil of niet, je zult toch echt moeten. Dus neem even je goede rugzak mee. Niet per ongeluk die van je broer of zus, want dan zitten de verkeerde dingen erin. Zorg even dat je drinkfles goed gevuld is, dat je broodtrommel goed gevuld is. Misschien heb je vandaag wel gymles, dus ook als dat zo is, neem dan natuurlijk even je gymtas mee. En volgens mij heb je dan alles, toch? Ja, of misschien nog je huiswerk. Dat kan ook. Stel je voor je hebt dat, dan moet je dat natuurlijk wel meenemen. Want als anders de juf of meester vraagt waar is het, dan kan je niet aankomen met ja, mijn hond heeft het opgegeten. Want dat is natuurlijk wel een smoesje wat wel heel erg bekend is. Dus ik geloof niet dat de juf en meesters daarin trappen. Dus nou, als je alles klaar hebt liggen bij de deur om zo meteen richting school te gaan, dan hoef ik nog maar één ding te doen. En dat is jou een hele fijne schooldag te wensen. Met natuurlijk het naar schoolalarm. Zodat iedereen weet dat nu langzaamaan allemaal kinderen op de fiets en lopend en in de auto door de straat heen kunnen komen. Want ja, het is toch altijd wel een beetje een druk moment. Oké. Tel even met mij af. Zodat iedereen dat weet. Komt-ie. 5. 4, 3, 2, 1, naar school toe!

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

Dat was een liedje gezongen door Wolf. En ja, die woont natuurlijk weer in het Sprookjesbos. Komt niet alleen voorbij met leuke liedjes bij ons op Hallo Kids Radio, maar ook af en toe in de verhaaltjes die Sprookjesboom voorleest, doet hij eigenlijk niet. Het is meer dat hij vertelt. Ja, want in die verhaaltjes komen dus meerdere figuren voor. Dat kan zijn Roodkapje, Langnek, wat dacht je van de kabouters, maar dus ook Wolf of Assepoester bijvoorbeeld. En ik heb al even gevraagd aan Sprookjesboom: komt Wolf dit keer voor in jouw verhaaltje? En hij heeft gezegd ja, maar meer wilde hij nog niet verklappen. Nee, dus we moeten even wachten tot 9:30, want dan is het natuurlijk de beurt aan Sprookjesboom. Maar eerst nog even een liedje. Je bent een

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De ezel mopperde er weer op los.
1: Ah, ik sta hier maar en ik sta hier maar. Altijd alles hetzelfde.
2: Dag, ezelke.
1: Ik zou zo graag eens op reis gaan.
2: Pak dan die koffers, hè, en ga.
1: Ah, hé, je weet goed genoeg dat ik hier niet weg kan. Ik sta vast op deze steen.
2: Ja, misschien vind je ooit iemand die zo sterk is dat hij u rond kan dragen.
1: Maar, ja, maar zo iemand ken ik.
2: Huh? Echt?
1: Ja, jij. Jij bent zo sterk. Ja, jij kan me dragen.
2: Oh, nee, zet dat maar uit uw ezelskopje.
1: Maar lieve reus, jij bent zo sterk. De sterkste van het Sprookjesbos.
2: Ja, dat is waar.
1: Oh, prachtig hier. Kijk daar, een boom.
2: Ik ga niet meer, hoor.
1: Kom, zo zwaar ben ik nou toch ook weer niet. En je kan wel wat beweging gebruiken, toch?
2: Ik heb er honger van gekregen.
1: Ja, eet smakelijk, tot later. Hey, hallo, Kabouter Co. Wat woon jij hier mooi?
3: Wat doe jij hier?
1: Nou, ik ben op reis. Wat leuk, hè? Wat een avontuur, zeg. Ik heb een paddenstoel met rode stippen gezien. En toen een groene struik.
0: De ezel wist van geen ophouden. Hij praatte aan één stuk door tot laat. Heel laat in de avond.
1: Gezien, echt reuze leuk. Een reuze reis.
4: Bedtijd.
1: Nu al?
4: Slaap lekker, meneer de ezel.
1: Nou, slaap lekker. Nou, best wel eng hier. En eenzaam. Tralala. Ja, tralala. Ja.
4: Meneer de ezel.
1: We
4: kunnen niet slapen.
1: Sorry, maar ik ben bang.
5: We kunnen slapen.
0: Maar de ezel bleef bang. De hele nacht moest er een kabouter bij hem blijven zitten. En de ezel zweeg geen minuut.
1: Nou ja, toen heeft die reus me dus hier neergezet. En nou ja, zo kom je nog eens ergens, toch? Hey, goedemorgen, kerel. Lekker geslapen?
6: Nou, wij vroegen ons af hoe lang u hier blijft logeren.
1: Ja, het is hier leuk. Misschien blijf ik wel voor altijd.
6: Voor altijd?
0: De kabouters waren natuurlijk bang dat ze dan nooit meer rust zouden hebben. Want overdag moesten ze hard werken. Terwijl de ezel...
3: Nou slaapt hij. En wij maar werken.
1: Wat?
3: We houden ons grote kabaalfeest.
1: Hoe lang duurt dat feest?
3: Nou, misschien wel voor altijd.
1: Voor altijd?
3: Ja!
1: Reus!

0: allersterkste van het bos was. Dan wilde hij wel.
1: Zeg, dit is wel de aller, maar dan ook de allerlaatste keer dat ik u draag. Hè. Oh, waar wilt ge staan?
2: Oh, hier. Hier is een mooi plekje.
1: Maar dat is uw gewone plek.
2: Ja, ja. Maar Oost-West Ezelbest, zeg ik altijd.
1: Zo. Hè? Ik heb er weer honger van gekregen.
2: Wat fijn om weer thuis te zijn. Hè?
0: Ja hoor. Ook voor de ezel geldt. Oost-West, thuis best. Het heeft trouwens een hele poos geduurd voordat hij weer mopperde. Zo heeft de draak. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Dat was Shakira op Hallo Kids Radio. En zometeen om 9 uur gaan we door met het volgende programma. Namelijk het programma Het Peuteruurtje. Maar er zit nu al iemand te luisteren, namelijk Bram. En Bram is 2 jaar, is een groot fan van Boomba. Dus de mama van Bram vroeg, mag Boomba eigenlijk nu ook al op de radio komen? Of moeten we nog even wachten? Nou, weet je wat? Doen we gewoon nu alvast een liedje van Boomba op de radio. Want het zou me niks verbazen als die straks in het peuteruurtje ook weer voorbij komt. Maar Bram, dan heb je gewoon geluk.

Dat was Fleming op Hallo Kids Radio. Die was aangevraagd door Suzanne. Zo net nog even op de valreep. Want ja, als je inmiddels naar de klok kijkt, dan zie je dat het bijna 9 uur is. Dus dat betekent dat we even een soort stop zetten op bijvoorbeeld top 40 muziek. Maar ook muziek van Kinderen voor Kinderen. En wat dacht je van het Junior Songfestival? Want zometeen gaan we naar het peuteruurtje. Muziek voor de allerkleinste. Ja, en dan komen er weer een hele hoop andere artiesten voorbij. Wat dacht je bijvoorbeeld van Dirk Schelen? Dickie Dick, Juf Roos, Bas Bones maakt ook leuke muziek. Fien en Teun. Ja, en al die muziek voor de allerkleinste, dat hoor je dan straks op de radio. En daarna, ja, dan zijn Kinderen voor Kinderen en het Junior Songfestival en de top 40 muziek is dan gewoon weer terug, jongens. Niks aan de hand. Dus, voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag met deze mooie dag. Maak er een leuke dag van en hopelijk heb je morgen de radio weer aanstaan. Want ook morgen zijn er weer prijzen te verdienen in de ochtendshow. En wat het precies is, nou, dat vertel ik je morgen.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

heerlijk stukje brood gesneden. Met een lekker kopje soep erbij. Oeh, maar er zit een gat in de emmer. Dus alle soep loopt eruit. Dus ik moet heel snel drinken. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. En nu ga ik lekker slapen. Mijn middagdutje doen.

0: Hallo, ik ben Sarah en ik vind kids heel superleuk.
1: Mensen vragen me wel eens, groentemag Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
2: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente, nou goed. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, nou klopt het niet meer. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer,

Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Daar is er een bushalte. Uitstappen. En instappen en zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer. En de bus gaat naar links. En we gaan weer naar rechts.

Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar

0: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Dag allemaal, ik ben Shania. En als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!
1: Kom, vier!

0: ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hoorde de reus iets vreemds.
1: 220, 221.
2: Huh? Wat zijn die puntmutsen aan het doen?
1: 222, gefeliciteerd.
2: Zeg, wat is er hier aan de hand?
1: Oh, Kie, die heeft zojuist het kabouterrecord geblinddoekt pannenkoekenbakken gebroken.
2: Ah, lekker, pannenkoeken.
3: Het is gelukt, hè.
2: Wat heeft hij gebroken? Wat is er kapot aan?
1: Nee, hij heeft een record gebroken.
2: Ah ja, zo dus. Ja. Maar ik snap het niet.
1: Een record, dat is iets bijzonders, waar je het best in bent.
4: Ja,
1: kijk,
4: ja.
1: In dit boek staan alle records van het Sprookjesbos.
2: Ah ja?
4: Ja.
2: Zoals wat dan?
1: Nou, Langnek staat erin, omdat hij de langste nek heeft.
4: Oh ja.
1: Roodkapje staat erin, omdat ze het vaakste koekjes naar oma heeft gebracht.
2: En kan ik daar dan ook in staan in dat kabouter-decorboek van jullie?
1: Nee, je mag pas in het boek als je een record hebt gebroken.
2: Geen probleem. Ik maak altijd zoveel stuk. Zo'n decor breken, dat kan ik ook.
1: Gaat het nog een beetje?
5: Zo, probeert je het record plashouden te verbeteren?
1: Nee, laat je niet afleiden, reus. De reus probeert het langste zijn mond dicht te houden van allemaal.
5: Oh, dat zegt hij tenminste ook geen domme dingen. Oh, hij zei wat. Nu ben je af.
2: Dat is niet waar, hè?
1: Oh.
2: Ik deed alleen maar... Ik zei helemaal...
5: Oh. Ja, zie je nou wel?
1: Sorry, reus. Het is niet gelukt.
5: Nee,
2: maar het gaat me wel lukken. Ik verzin gewoon een nieuw verhoor.
0: De reus gaf inderdaad niet op. Al snel had hij een nieuwe recordpoging bedacht.
6: Wat zou hij toch aan het doen zijn?
1: De reus probeert het langste stil te staan van iedereen in het Sprookjesbos.
2: Zeg, kaboutermonneke. Hoe lang moet ik hier nog zo blijven staan? Ik sta hier al meer dan 4 uur.
6: 4 uur? Die arme meneer de ezel staat al stil op zijn sokkel sinds de heks hem daarop vastgetoverd heeft.
3: Ja.
2: Amai zeg, dat is waar ook. Dat ga ik nooit verbeteren, hè? En als ik nu eens het langste probeer te dansen van allemaal, hè? Hey-ja.
1: Dat kan, maar...
6: dat wint hij nooit van de rode schoentjes.
1: Ik ben bang dat hij gelijk heeft, reus. De rode schoentjes dansen altijd, dus die hebben het record.
2: Oh, amai zeg. Ik word zo moe voor al die krabdoorpogingen. Ik zou wel dagen kunnen slapen. Wacht eens even. Als ik moe ben... Dan kan ik wel een week slapen.
1: Nee, is dat
2: dan ook?
1: Door een roosje slaapt al bijna 100 jaar. Ik denk niet dat je die gaat inhalen.
2: Oh.
0: Het zat die arme reus echt niet mee. Wat hij ook verzon, alles leek al eerder gedaan te zijn.
2: Ik kan niet het hoogste vliegen.
1: Nee.
2: Klein duimpje loopt het snelst.
1: Ja.
2: Maar wel met mijn laarzen.
1: Ja, maar dat telt toch niet.
2: Oh, ik geef het op. Ik heb nu wel 100 dingen geprobeerd. Ik kom toch nooit in dat kabouterpastoorboek van jullie.
1: Wacht eens. Ja, dat dacht ik wel. Reus, blijf eens staan.
2: Huh?
1: Er is toch iets waar je het beste in bent.
2: Ah ja? Waarin dan?
1: Nou, er is niemand in het hele Sprookjesbos... die zo vaak geprobeerd heeft om in ons kabouterrecordboek te komen als jij.
2: Wat lief?
1: Je bent dus de Sprookjesbosbewoner met de meeste recordpogingen.
2: Echt waar?
1: Je mag in het boek.
2: Ha, ha, ha. Wat goed voor mij, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo zie je maar weer. Soms moet je lang zoeken. Maar uiteindelijk is iedereen wel ergens goed in. Zo sta ik in het kabouterrecordboek als de beste verhalenverteller van het Sprookjesbos. Dat kwam zo. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: buurpoes. Woezel en Pip hebben weer heel veel zin in een leuk nieuw avontuur. Elke dag gebeurt er wel iets anders in de tovertuin. Dus wat zal het vandaag toch eens kunnen zijn?
1: Hé, hey, Pippi, zullen we kijken of buurpoes thuis is?
2: Ja. Hé, hey, buurpoes, kom je meespelen? We gaan naar het bos.
3: Nee, ik wil nog blijven slapen.
1: Slapen? Nog langer? Wat zijn poezen toch saai?
2: Helemaal niet. Ik heb gewoon veel slaap nodig, omdat ik moet jagen.
1: Mm-hmm. Jagen? Ik zie jou nooit jagen. Je ligt alleen maar op je muurtje te liggen. En trouwens, jagen is helemaal niet lief.
2: En dus?
1: En dus, als jij zou jagen, dan kom ik op jou jagen.
2: Brrr. Jij op mij jagen? Poesie jagen. Brrr.
4: Nu heb jij boos gemaakt, Woezel.
1: Nou, die komt alweer terug, hoor. Kom, dan gaan we betekenen.
4: Wat is er gebeurd, Eltje?
1: Al je veertjes zitten in de war.
3: Poe. Poe.
1: Poe? Wat bedoelt hij?
3: Poe.
1: Huh? Oh, muisje, jij ook al? Kom maar hoor.
3: Poe. Poe.
1: Muisje zegt ook al poe. Poe.
4: Wat zou dat zijn, Woezel?
1: Misschien...
4: Wat?
1: Misschien is het een grote, boze poe. En die is denk ik heel gevaarlijk.
4: Ja, want het maakt iedereen bang. Muisje, Eltje. Kom op, Woezel. We moeten die poe wegjagen.

0: ruimte. Er is gevaar in onze tovertuin. Er is een gemene boze poe.
1: Nee, Woezel. Het is geen poe. Het is
2: bu...
1: Oh, kijk uit.
2: Miauw.
1: Oh, zie je dat nou? Die rare buurpoes is ineens aan het jagen.
3: Hè? Buurpoes?
2: Woezel, poe is poes van buurpoes.
0: Oh, is buurpoes toch gaan jagen? Dan ga ik op buurpoes jagen.
2: Nee, nee, Woezel. Blijf nou hier.
4: Kom hier, jij.
2: Kom jij maar hier.
0: Ik ben op jou aan het jagen.
2: Nee, ik ben al op jou aan het jagen.
0: Heb je.
2: Ik heb jou, bedoel je.
0: Je moet niet jagen.
2: Maar ik ben een jager.
4: Hé. Hey.
2: Nu moeten jullie stoppen, hoor. Jagen, vangen, pakken. Het is allemaal niet leuk. Het lijkt wel of jullie geen vriendjes meer zijn.
4: Nou, tuurlijk wel. Maar zie je wel dat ik een echte jager ben, Woezel?
0: Ja, best wel. Je kunt zelfs bijna honden vangen. Maar ik ben de beste poezenvanger.
2: Ja, en dus vriendjes?
4: Dus?
0: Ja, vriendjes.
4: En nu ga ik even lekker slapen. Lekker saai.
0: Nou, prima buurpoes. Slapen is veel leuker dan jagen.
5: Als alle veertjes weer recht zitten en alle snorhaartjes weer mooi krullen, speelt iedereen weer samen in de tovertuin. En zo is het toch ook het fijnst. Allemaal anders, allemaal samen en iedereen blij.
6: De leukste kidszender van Nederland.

0: Per la musica.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hooggeëerd publiek vanuit het Efteling Theater presenteert.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: aan.
1: Oh, ik ben Vera en ik vind Kids Radio echt superleuk. Groetjes, doei!
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol is

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een kabouter die na een dag hard werken zo'n ontzettende honger had dat hij niet van het huisje van de heks af kon blijven.
1: Bak een grote pannenkoek rond met witte stippen. Hé, hey, komt dat even goed uit? Koekskus!
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik, Kie, Kie Kabouter.
2: Hé, een kabouter?
1: Ja.
2: Een poepele oneindig oud onderkruipsel.
1: Maar ik heb zo'n ongelofelijke honger. Ik heb de hele dag in het bos gewerkt met mijn broertjes KKQ, Keuko en Kei.
2: Dit zijn krakelingse kinderkoekjes.
1: Oh.
2: Verdwijn.
1: Ik zal echt alles doen. Ik heb zo'n honger.
2: Goed. Je krijgt een koekje.
1: Oh, lekker, lekker,
2: Mag
1: lekker.
2: Blijven. Je moet namelijk eerst 3 toverspreuken nazeggen. Kun je dat?
1: Ja hoor, makkelijk. Kom maar op.
2: Hocus pocus toegangspas.
1: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
1: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
1: Huh? Hoe kan dat nou? Ik zei toch grote griebels kattengrit? Dat was toch niet verkeerd, dat was goed?
2: Helemaal niet. Huh? Uit mijn ogen, kleine kastanjevreter.
1: Doch, ik kreeg nou wat. Ik weet zeker dat ik het goed zeg. Dat vind ik echt heel zeker.
2: Hij kan niet eens het woordje verkeerd nazeggen.
0: Maar het bos zat vol met kabouters die allemaal heel hard hadden gewerkt. En het duurde dus niet lang of de volgende kabouter kwam langs.
2: Hocus pocus toegangspas.
3: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
3: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
3: Huh? Wel nee, je zei grote griebels kattengrit en dat zei ik ook. Dus dat is niet verkeerd.
2: Wel waar. Doorlopen, domme dwerg.
3: Het is niet eerlijk. Zij heeft zoveel koekjes en wij doen al het werk in het bos. Een koekje mag toch
2: wel. Zijn die kabouters toch dom? Ze kunnen niet eens 3 spruiken nazeggen. 1. Hocus pocus toegangspas. 2. Grote griepels kattengrit. En 3. Verkeerd. Het is toch makkelijk? De 3e spreuk is gewoon verkeerd.
0: En al snel kwam ook de 3e hongerige kabouter langs bij de heks. Maar deze keer liep het toch net even wat anders.
4: Ah, wel? Kan ik niet even van die huisje knabbelen?
2: Nou, vooruit. Maar eerst moet je mijn 3 toverspreuken nazeggen.
4: En krijg ik dan een koekje?
2: Als het jou lukt, mag je het hele huisje leeg eten.
4: Ah, doe maar. Laat die toverspreuken maar eens horen.
2: Hocus pocus toegangspas.
4: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
4: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
4: Verkeerd?
2: Tja, dat is goed.
4: En daarnet was het nog verkeerd.
2: Je mag het hele huisje leeg eten.
4: Ik begrijp er niks van. Helemaal?
2: Helemaal.
4: Maar dat kan ik toch niet alleen? Dat is veel te veel. Alle kabouters verzamelen. Kieke, Kuko, Kei en Ku, hier komen. Gratis koekjes bij de Hanks.
5: Koekjes! Ja!
2: Vervelende vieze vreedzakken! Ik doe nooit meer een spelletje met jullie! Nooit!
0: Tja, nu moest de heks dus allemaal nieuwe koekjes bakken voor haar huisje. Dan had ze maar gewoon iedereen 1 koekje moeten geven. Eerlijk delen heet dat. Diezelfde avond was er een groot kabouterfeest. En daar gingen alle kabouters naartoe.
6: Behalve ik.
0: Waarom?
6: Ik ging naar Dromenland.
0: Dat is waar ook. In Dromenland maak je ook een hoop mee. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: is terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

mag ik in? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Kids Radio! Yeah!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
3: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
4: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Ergens in Drenthe.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn we terug. Wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja. Een feestje.
0: Jongens, meisjes, meisjes, meisjes. Vrolijke muziek.
2: Hallo, welkom bij Kids Radio. Hier hoor je allemaal leuke liedjes. Veel luisterplezier.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. TikTok.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
9: Wee! Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.
2: Op zon.

0: schiphoi piraatjes. Het is weer tijd voor een nieuwe les op de scheve school. Maar Bertus Bandiet is weer te laat. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Zullen we hem samen roepen? Ik tel tot drie en dan roepen we heel luid Bertus Bandiet. Oké, maatjes, klaar? 1, 2, 3, Bertus Bandiet.
1: Schip ahoy, Piet-piraat. Hey, schip ahoy, bandietjes. Wat scheelt er, Piet-piraat?
0: Het is meester Piet. En jij, leerling Bertus, bent alweer te laat. En het is heel belangrijk om altijd op tijd te komen, jongen. De gouden raad van Piet-piraat. Een piraat komt nooit te laat.
1: Ja, sorry, meester Piet, maar ik was de tijd gewoon een beetje uit het oog verloren.
0: Aha! Daar heb ik een oplossing voor.
2: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
3: Bravo!
2: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de raad.

0: Kluitjes, hier spreekt brandweerman Bill. Altijd paraat. Vandaag ga ik mijn vrienden Samson en Marie helpen.
1: Wij plukken de dag op ons eiland in de zee.
2: Wij plukken de dag, ook al valt dat soms niet.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Hartie, Bartie.

0: Piet Piraat is een slodderkont. Zijn spullen liggen overal in het rond.
1: Maar nee, Bertus.
0: Ook al kreeg ik les van meester Piet, rechts en links, dat snap ik niet.
1: Bertus, jongen, nee. De gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.
0: Oké, dat moet ik goed onthouden. Let goed op.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: Luister ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: stapjes, vliegensvlug. Lekker draaien,
1: lekker draaien.
0: In het rond,
1: in het rond.
0: Heel hard stampen,
1: heel hard stampen.
0: Op de grond.
1: Op

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hé, hey, Leeuw!
1: Hé, op de Veluwe?
2: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk, de allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard...

0: De Bremer Stadsmuzikanten. Op een vrolijke boerderij, midden tussen de weilanden, woonde een ezel. Hij woonde daar natuurlijk niet alleen. De ezel werkte elke dag samen met de kippen, de varkens en de koeien. En iedereen had zijn eigen taak. Alleen de oude geit deed helemaal niks. Die riep de hele dag...
1: Breme! Breme!
0: Het was zwaar werk op de boerderij, maar met veel muziek maakte ezel zijn leven leuk. En al met al was het er zo gezellig dat hij eigenlijk niet meer weg wilde. Tot op een kwade dag.
2: Deze boerderij is nog van mijn vader geweest. Maar het kost me zoveel geld om alle dieren te eten te geven, dat ik het niet meer volhou. Ik zal de boerderij moeten verkopen.
0: En zo gebeurde het dat de boer vertrok en alle dieren alleen achterliet.
3: Daar gaat onze legstok. Heeft iedereen zijn eigen? Kom, waar gaan we?
4: Ik ga maar ergens anders grazen.
2: Ik kan overal wel modder vinden om in te rollenbollen.
5: Ik zou niet weten waar ik heen moet.
1: Bremen, ik zeg je, Bremen, daar vind je het geluk. Ik ben jarenlang muzikant geweest in Bremen. Bremen.
6: Daar sta ik dan. Helemaal alleen. Nou zit er niks anders op dan ook mijn geluk te gaan zoeken in de grote, wijde wereld. Wijde wereld, here I come.
0: Voor de allereerste keer in zijn leven verliet de ezel het erf van de boerderij waar hij zoveel jaren gelukkig was geweest. Aan het einde van de weg vond hij een wegwijzer met twee pijlen. De een naar Bremen en de ander naar de Sahara.
6: Bremen, Sahara. Bremen, stadsmuzikant, Sahara, ken ik niet. Die oude geit zei altijd dat je in Bremen het geluk vindt. Vooruit dan maar. Ha! Bremen, here I come.

0: De ezel stak zijn kop in de lucht en sjokte rustig richting Bremen. Toen hij een uurtje gelopen had, hoorde hij iemand huilen.
1: Zeg, wil je wel eens ophouden met het kabaal?
2: Ze hebben me hier achtergelaten.
1: Achtergelaten?
2: Oh. Ja, gewoon achtergelaten. Deurtje open, hond eruit, deurtje dicht. En wegreden ze naar nergens.
1: Ik ben ook achtergelaten. Alle dieren gingen weg en lieten mij alleen.
2: Wat ga jij dan doen nu?
1: Ik ga op zoek naar geluk. Ik ga naar Bremen en word muzikant. Ik kan balken als een banjo. Ik ben de banjo. Bibabu banjo. Ik ben de ba-ba-ba-ba-banjo.
2: Bremen? Dat klinkt nog eens interessant. Mag ik ook met je mee? Ik kan blaffen als een contrabas. Boom, boom, boom, boom. Contra, contra, contrabas.
1: Hey, twee muzikanten zijn beter dan één.
2: Vooruit dan maar. Bremen, wij komen eraan.
0: Daar gingen ze. Op weg naar Bremen. De hond en de ezel. Ze liepen door een klein dorpje met schilderachtige huisjes. Op de rand van een brug zagen ze een kat die eenzaam in het water tuurde.
2: Hé, meisje, wat kijk jij sip?
3: Mijn bazinnetje kan niet meer voor mij zorgen. Ze is al zo oud. Ze is verhuisd en ik kon niet met haar mee.
1: Wat ga je dan doen nu?
3: Dat weet ik nog niet. Ik zit al 2 dagen op deze brug, miauw.
2: Ik weet het wel. Wat dacht je ervan om met ons mee te gaan? Naar Bremen. Saampjes op pad.
3: Oeh, wat gaan we dan doen in Bremen?
1: Op zoek naar geluk als muzikanten. Ik speel de banjo. Bibabu banjo. Bibabu bibabu bibabu banjo.
3: Wauw, dat wil ik ook wel. Ik kan miauw en als een viool. Wauw, wauw. Miauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw.
2: Met jou erbij gaat het pas echt swingen, meisje.
0: Het gezelschap werd steeds bonter en steeds luidruchtiger, omdat ze alvast wilden oefenen als muzikanten.
4: Contra, contra, contra, basse.
1: Ik ben de banjo.
0: En toen ze net uit het dorpje waren, zagen ze een kleine boerderij. Ze liepen er naartoe om te kijken of ze er misschien iets konden eten. Maar toen ze voor de poort stonden, hoorden ze achter zich iemand roepen.
5: Kikkerik hier! Of kukkeleku voor jullie Hollandaars. Wat denken jullie dat jullie gaan doen?
2: Even kijken of we hier iets kunnen eten, man.
5: Nou, dat zou ik maar niet proberen. Hè? Daar wonen geen leuke mensen.
3: Waarom dan niet?
5: Omdat ik daar eens heb gewoond. Kikkelijk. Maar ik ben eruit gezet.
1: Dat gevoel kennen wij ook. Wij zijn ook verlaten.
3: Maar waarom ben je er dan uitgezet?
5: Ik zong te veel. Ik hou van opera. En nu ben ik vervangen door zo'n jonge stoere. En alleen die maar kukkelekuur kan zeggen. Dat is zo opeloos ouderwets.
3: Ga dan met ons mee, miauw, naar Bremen.
5: Bremen? Dat ken ik. Hier heeft ooit een oude keit gewoond. Die zei altijd dat je in Bremen geluk kunt vinden.
2: Oh, die geit.
1: Ja, ik ken hem. Dat heeft hij tegen mij ook gezegd. Ga met ons mee.
5: Vooruit de mer. Bremen, on y va.

0: Eindelijk was het gezelschap compleet. 4 kleurrijke vrienden samen op pad naar Bremen. Ze liepen verder. En na een paar uur kwamen ze bij een tweesprong in de weg. Met weer een wegwijzer, met 2 pijlen. De een wees de lange weg naar Bremen en de ander wees de korte weg naar Bremen.
1: Dat is makkelijk. We nemen de kortste weg natuurlijk.
2: Dat kun je makkelijker zeggen, maar de kortste weg is door een heel donker bos. Niet dat ik bang ben, maar het is ietsje wel heel erg donker.
1: Maak je geen zorgen. We kunnen slapen onder de bomen.
0: Samen liepen ze het bos in en vonden een grote oude holle boom. Ezel ging in de boom liggen. De kat rolde zich aan de andere kant op, terwijl de hond probeerde zo dicht mogelijk tegen haar aan te kruipen. En de haan? Die vloog helemaal naar het topje van de boom. Want hoe hoger hij zat, hoe veiliger hij zich voelde.
3: Ha, ik ben de banjo, bibaboe banjo.
4: We moeten slapen.
3: Baboe banjo.
2: Ik kerels. Moet je eens horen wat ik hier zie?
5: Wat zie je dan?
2: Ik zie licht. En het schijnt me toch lekker.
4: Misschien komt het van een huis en dan kunnen we daar overnachten.
1: Of een hapje eten.
0: Iedereen stond weer op en zo vlug als ze konden liepen ze naar het licht toe. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat het licht kwam van een oud huis.
4: Moet je zien. Wauw. Dit is een rovershuis.
1: Wat maakt dat nou uit? Als er maar wat valt te bikken.
0: De ezel had zijn poten al tegen het venster gezet om binnen te kijken.
2: Wat zie je? Ezel! Wat zie je?
5: Allemaal lekker eten. En een heleboel rovers.
4: Kunnen we ze niet wegjagen?
1: Met z'n vieren moet dat een makkie zijn.
5: Maar hoe?
4: Ik weet iets. Ezel, jij gaat voor het venster staan. Hond, jij klimt op de ezel. En dan klim ik op jou. En haan, jij klimt op mij.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De 4 dieren klommen op elkaars rug en gingen voor het venster staan.
4: Op mijn teken maken we allemaal geluid en springen we door het venster. Miauw!
1: We zullen ze verjagen.
0: De dieren maakten een oorverdovend kabaal. De rovers schrokken en stonden op. Maar juist op dat moment sprong de ezel door het venster met de hond, de kat en de haan op zijn rug. De rovers begrepen niet wat er gebeurde. In pure paniek sprongen ze alle kanten op. Ze renden het huis uit en verdwenen in de nacht.

0: Yo, man! Dat hebben we mooi geflikt.
1: We mogen trots zijn op onszelf.
0: Dat was geweldig. In één woord, fantastic. Ik ben de banjo, bibaboe banjo.
2: Ja, en nu, bon appétit.
3: Met z'n vieren gingen ze naar binnen. Ze smulden van al het eten dat op tafel stond en genoten van de wijn.
1: Dat was lekker.
2: Maar bien sûr. Maar ik word er wel moe van al het lekkere eten. Ik ga om mijn stok. Bonsoir.
0: Goed idee. Laten we maar gaan slapen en dan kunnen we morgen vroeg weer verder.
3: De ezel ging op de balen hooi liggen achter het rovershuis. De kat zocht een lekker plekje op de warme stenen voor de open haard. De hond legde zich neer achter de deur en de haan vloog naar de punt van het dak. Want hoe hoger hij zat, hoe veiliger hij zich voelde. Een heel stuk verder in het bos liepen de rovers.
4: Waarom hebben we ons eigenlijk laten wegjagen?
5: Wij zijn toch nooit ergens bang voor geweest?
0: We gaan terug en wel meteen.
3: Toen de rovers terugkwamen bij hun huis, was het er donker.
6: Moet je dat nou zien? Ze hebben ons vuur gedoofd.
0: Als jij nou eens ging kijken wat er aan de hand is, dan ga ik achter deze stenen staan.
5: Moet dat echt?
0: Ja, dat moet.
3: De rover vond het behoorlijk stil en sloop naar de haard om weer vuur en licht te maken. Maar dat vond de kat niet zo'n best idee. Ze viel hem aan en krabde in zijn gezicht. De rover probeerde te vluchten via de deur, maar trapte op de staart van de hond. Deze werd kwaad en beet de rover in zijn been. Toen hij naar buiten rende, kwam de rover langs de ezel die wakker schrok en hem een trap onder zijn kont gaf. Op het dak begon de haan te kraaien alsof hij levend geroosterd werd. De rover rende terug naar de andere zo hard als hij kon.
5: Dit huis is behekst! Spoken en heksen!
4: Wat? Onmogelijk!
5: En toch is het zo!
6: Ik wil dit huis nooit meer zien!
3: De rovers vluchtten en kwamen nooit meer terug naar het huisje. En onze vrienden? Die liepen de volgende ochtend verder naar Bremen.
0: Dat was me het nachtje wel.
1: Er zal vast nog veel meer gebeuren. Maar we komen in Bremen!
0: Wacht maar af, Bremen. Ja. Hier komen de stadsmuzikanten. Ik ben de banjo.
3: En daar gingen ze. Op weg naar de horizon. Op weg naar Bremen.
2: Ik bedoel, kikkelukkie. Is het nog verlopen?

toch een bos. De wolken blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Ik loop door de stad, ben op pad met mijn beste maten. Ik kwam ze tegen, ik was verlegen, niemand wilde praten. Ik stond onder het raam, ik schreeuwde mijn naam en drumde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

Obelwijk tot Willemsoord, via 's-Hertog en Bosch. We balken, blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je flink belonen.

chef toch een bosje. De palmen blaffen, miauwen, kraaien en drummen. En vrolijk op los. En nou trommelen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: De rattenvanger van Hamelen. Hamelen was een klein stadje in Duitsland. De burgers leefden in harmonie met elkaar en iedereen was gelukkig. Maar dat duurde niet lang, want er brak een rattenplaag uit. Het waren er duizenden en ze waren groot en vooral eng.
1: Burgemeester, we moeten iets doen!
2: We hebben toch katten gekocht om de ratten te verjagen?
3: Jawel, maar die katten waren banger voor de ratten dan andersom.
2: Wacht, we hebben het toch ook met honden geprobeerd?
1: Geprobeerd, ja. Maar die honden renden liever achter de katten aan.
4: En al die ratten die knagen aan onze huizen. Dwars door het hout heen.
3: En door de meubels. Ze knagen zo hard aan mijn stoelpoten. Nog even, en ik zit op de grond.
2: Misschien kan een val helpen. Of rattengif.
4: Ah, die beesten zijn slimmer dan u en ik samen.
0: De burgemeester wist niet meer wat hij moest doen. En ten einde raad riep hij...
2: Wie verlost ons toch van deze plaag? Wat kregen we nu weer? Waar komt die muziek vandaan?
0: De muziek kwam van buiten de stadsmuren. De burgemeester liep naar de grote stadspoort en keek door het luikje.
2: Wie daar?
5: Ik ben een rattenvanger, hoor mijn muziek. In mijn soort ben ik uniek.
2: Mensen, er staat een rattenvanger voor het stadspoort.
1: Doe open dan, anders is hij weg.
0: De burgemeester opende de stadspoort en daar stond een wonderlijke man. Hij was lang en had een ongelooflijk kromme neus. Zijn snor leek op twee rattenstaarten.
5: Ik heb gehoord van uw probleem en het is groot, zoals ik waarneem. Betaalt u mij, ben ik uw man. De ratten weg, dat is mijn plan.
4: Wat praat hij raar?
5: Hoe ik praat is toch zeker aan mij? Of houdt u liever die ratten aan uw zij?
2: Nee, we willen er juist heel graag vanaf. Meer dan wat dan ook.
5: Dat moet u weten. Geen enkele rat in het hele land is tegen mijn persoon bestand.
2: Het kan me niet schelen of de rest van het land ook last van ratten heeft. Wij moeten er vanaf.
5: Die ratten zijn zo weggehaald. Mits u mij een flinke som geld betaalt.
3: Zie je wel, hij doet het alleen maar voor het geld. Een normaal mens zou dit uit liefdadigheid doen.
4: Inderdaad, iemand zoveel geld betalen klinkt niet goed.
1: Moeten we niet eerst weten hoeveel hij wil hebben?
2: Nee, goed. De baat gaat uit onze stadkasten.
5: Geen zorgen om uw financiën.
2: Moet er niet nog een zin komen? U rijmt toch?
5: Regels zijn er om gebroken te worden. En bovendien rijmt er niets op financiën. Maar vooruit, omdat u het vraagt en ik het bijna vergat. De prijs hiervoor is 1 goudstuk per rat.
1: Zie je wel, die man is gek.
4: Ja, op die manier gaan we failliet.
3: Burgemeester, we moeten van die ratten af. Zeg nou maar ja, dan zien we later wel hoe we hem betalen.
2: Je hebt gelijk. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Goed dan, afgesproken. 1 goudstuk per rat.
5: Dan is dat bij deze akkoord. Weet wel, ik houd u aan uw woord. Vanavond als de maan verschijnt, zorg ik dat elke rat verdwijnt. Zie erop toe dat niemand buiten is. Gebeurt dat wel, dan gaat het mis. Van achter het raam kijkt u maar toe... wat ik met die duizenden ratten doe.
2: Jullie hebben het gehoord, mensen. Vanavond na zonsondergang mag niemand de straat meer op. Denk daaraan.

0: best verdacht.
1: Toen de avond viel in Hamelen, was het inderdaad doodstil op straat. De rattenvanger kwam uit de herberg en liep naar het midden van het dorpsplein.
2: Kom maar, ratten, het is gedaan. Loop maar snel achter mij aan.
1: Hij zette de fluit aan zijn lippen en floot een wonderlijke melodie. Uit alle hoeken en gaten van het stadje kwamen de ratten gekropen, die hem gedwee volgden alsof het een schoolreisje betrof.
3: Mooi zo. En zo werd Hamelen door een simpel fluitconcert verlost van zijn plaag. Het leek wel een sprookje.
1: De volgende dag, toen de zon opkwam, zat de rattenvanger op de trappen van het stadhuis op de burgemeester te wachten. Die was in een opperbest humeur. En dat was natuurlijk logisch, want hij had eindelijk weer eens een nacht rustig kunnen slapen.
3: Beste man, wat een prachtig gezicht was dat gisteravond. Al die ratten die uit alle hoeken en kieren van de stad tevoorschijn kwamen en jou achterna gingen. Hoeveel waren het wel niet? 100? 1000? 100.000? Ah, misschien wel 1 miljoen.
2: Ik zei het u eerder en ik zeg het u weer. Is er 1 rat overstag, dan volgen er geheid meer.
3: Wat een oorlijk grapje. Maar u heeft gelijk. Nogmaals, hartelijk bedankt voor uw werk. En succes met uw volgende klus. Hè? En mocht u nog eens in de buurt zijn, kom dan gerust even binnen voor een kop koffie.
2: Maar beste man, is het al tijd? Vergeet u niet een kleinigheid?
3: Een kleinigheid? Ik zou niet weten wat.
2: 1 goudstuk per rattenhoofd. U weet het toch? Beloofd is beloofd.
3: Oh, ja, dat. Dat spijt me, beste vriend. Maar ik heb de ratten die u meenam niet exact geteld. Ik ben geen rekenmeester.
2: Het waren er 27.319. En ik verzeker u, ik heb er niet 1 over het hoofd gezien.
3: Dat zijn wel erg veel ratten.
2: En erg veel goudstukken. Kunt u het nog vatten?
3: Wat heeft u eigenlijk met die ratten gedaan?
2: Door de muziek van mijn toverfluit renden ze zo de straten uit. Maar dat was nog maar het begin. Aan het eind van de reis sprongen ze de Wezer in.
3: Al die ratten zijn de rivier de Wezer ingesprongen? Hoe kunnen wij dan controleren of het er echt zoveel waren?
2: Als ik goed begrijp wat u vertelt, kan ik dus fluiten naar mijn geld?
3: Beste man, ik zou dolgraag willen betalen. Dolgraag! Maar ja, we weten niet zeker hoeveel ratten er precies waren. En dat maakt het wat lastig, hè? Maar ik ben geen onaardig mens, hè, mijn vriend. Ik wil je toch belonen. Hier heeft u 50 goudstukken. Nou, dat is een mooi bedrag voor een half uurtje werk. En daarbij was het maar een fluitje van een cent voor u, toch?
2: 50 goudstukken is geen eerlijke ruil. Ik maakte voor u mijn handen vuil. Als u niet gouden beloning haalt, zorg ik dat u met kinderen betaalt.
1: Maar de burgemeester weigerde meer te betalen. Dus draaide de rattenvanger zich om en stormde de stad uit.
4: Maar waar haalt hij de onzin vandaan om te denken dat onze kinderen hem gaan betalen?

0: De ratten waren verdwenen. De huizen bleven netjes en schoon en er werd niet meer aan het eten of aan de stoelen geknaagd. Zo gingen er een aantal dagen voorbij en niemand hoorde meer iets van de rattenvanger.
1: Dat het zo makkelijk zou gaan, had ik nooit verwacht.
0: Tot op een dag de volwassenen van hun werk thuis kwamen en er een vreemde stilte heerste in het stadje.
2: Heeft een van jullie mijn kleine Liesje gezien? Ze is weg.
3: Mijn twee zonen kan ik ook al niet vinden.
2: Burgemeester, wat moeten we doen? Al onze kinderen zijn weg.
4: Misschien zijn ze nog op school.
0: Met z'n allen liepen ze naar de school toe, vlak bij het dorpsplein. Er was niemand, behalve de schooljuf.
5: S-O-S! Het is verschrikkelijk! Het is zo verschrikkelijk! Ik heb verschrikkelijke dingen gezien in mijn leven, hè? Maar dit was echt verschrikkelijk! Verschrikkelijk!
3: Mens, hou eens op met je verschrikkelijk! Vertel op, wat is er gebeurd?
5: Nou, het was 8:30. Ik luidde de schoolbel, zoals iedere dag. En alle kinderen stonden netjes in de rij te wachten om naar binnen te gaan. Nou, en toen...
1: Wat dan?
5: Toen gebeurde het.
1: Wat dan?
2: Zit er nou niet doorheen te kletsen. Laat haar uitpraten.
5: Nou, vanuit het riool op het plein kwam er een man tevoorschijn. Was het een man? Ja, het was een man, hoor. Met een beetje een raar geurtje om hem heen. Hij lachte heel gemeen en hij riep een van de rijmpje. Maar ik kon hem niet verstaan. Nou, voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, liepen de kinderen al achter de man aan. Ik probeerde ze nog terug te roepen en ik maar roepen. Maar ze reageerden niet. Ze leken wel betoverd.
4: Net wat ik dacht. Dat is die rattenvanger. Dat kan niet anders. Hij heeft onze kinderen ontvoerd uit wraak. Omdat hij zijn geld niet kreeg.
2: Wat mensen al niet doen voor geld.
1: Hij komt er wat deur open. Ja, kunnen we toch niet op wachten.
6: Mijn kadertje moet op tijd zijn medicijn innemen.
3: We moeten ze gaan zoeken.
0: Iedereen was het roerend met elkaar eens. In de verte kwam een klein meisje aangestrompeld. Ze liep met twee krukken.
2: Liesje, oh mijn lieve kind. Gelukkig, jij bent hier. Wat is er gebeurd?
7: Mama, ik hoorde hele mooie muziek en er stond een hele rare man op het dorpsplein te spelen. En we liepen allemaal zomaar achter hem aan.
4: En toen? Waar gingen jullie naartoe?
7: We liepen door het bos naar de grote berg vlak bij de rivier de Wezer. Ik probeerde de andere kinderen bij te houden, maar het lukte me niet. Ik zag dat die man stil stond naast de grote kei. En plotseling vloog die kei de lucht in en ik zag een heel groot gat. Hij liet alle kinderen naar binnen gaan. En ik wilde daar ook naartoe, maar ik was te langzaam. Ik zag nog net hoe die rare man als laatste naar binnen ging. En hij glimlachte heel vreemd, terwijl hij doorspeelde op zijn fluit. En toen ging het gat weer dicht.
0: Alle ouders begonnen luid te schreeuwen, te huilen en te jammeren.
3: Misschien kunnen we de berg openen en zo onze kinderen terughalen.
4: Dat was een goed idee. Haal allemaal je gereedschap. We gaan onze kinderen bevrijden.
0: Ze renden zo snel als ze konden naar de plek waar Liesje de kinderen voor het laatst had gezien. Ze hakten in het gesteente of hun leven ervan afhing. Ze klopten erop om te horen of er misschien een opening was. Maar hoe ze ook zochten, de ingang van de berg bleef onvindbaar.
4: Oh, het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik had hem dat stomme goud gewoon moeten geven.
1: We zullen onze kinderen nooit meer terugzien.
0: En dat klopte ook. Want het verhaal gaat dat ze de rattenvanger zijn gevolgd naar het land waar hij vandaan kwam. Daar leerde hij de kinderen muziek maken die zo wonderlijk mooi was dat geen rat er weerstand aan kon bieden. En zo liet hij ze als rattenvangers het geld terugverdienen waar hij recht op had. Tot op de laatste cent.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: geef ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom aan!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: allemaal aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

Hoi, ik ben Sanne Veldhuis. Ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: En ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot. Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
10: Hallo allemaal.
9: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast. Daag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: bestellen voor de man en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug. Hallo, wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja. Een feestje.
0: Jongens, meisjes.
2: Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.